Ben ik vervreemd of juist bekend? Reis ik van 1 naar 2? Van huis naar thuis of van thuis naar huis? Van plek naar tijd, van tijd naar plek.